0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Auping Sleep Scan. Designed for life. Auping.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: up, I was down.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
1: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
4: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein, eindeloos werelds eten.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de Jukebox met Dennis Kranenburg. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Onenigheid met een ex-geliefde heeft een meisje in Vlaardingen vannacht een nat pak bezorgd. Het meisje kreeg woorden met haar ex-vriendje en een getuige zag hoe de huidige vriend van het meisje tussen beiden kwam. Uiteindelijk belandde de jonge vrouw in het water in de haven bij de Westhavenkade, zo zegt een 112-correspondent. De vriend is de vrouw er direct achterna gesprongen. Het meisje is nagekeken door de ambulance. En twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een speciaal schip van de Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau in Bulgarije. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Zij zijn al een paar dagen terug en geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen. Er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het morgen raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route du Soleil kans op grote vertragingen. En dat in de warmte. Ook de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal mistbank. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt al naar 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op. Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dit van Del Shannon uit 1961, You're the Runaway in de Rijnmond Jukebox. Naast de zanger van het nummer was Del Shannon ook een van de schrijvers. Hij deed dat samen met keyboardspeler Max Crook. En uit die samenwerking kwam het nummer Runaway en verdiende een plek in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Ook Del Shannon was geen lang leven gegund. Begin jaren 90 kreeg hij antidepressiva van een arts voorgeschreven. En niet veel later pleegde hij op 55-jarige leeftijd zelfmoord. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. We gaan naar het midden van de jaren 60, naar 1965. In dat jaar kwam het album If I Rule the World, Songs for the Jet Set van Tony Bennett uit. Deze Amerikaanse zanger was de laatste levende van de grote crooners uit zijn tijd en overleed in 2023 op 96-jarige leeftijd. Hij had op late leeftijd nog een wereldrecord te pakken, want Tony Bennett werd met 95 jaar en 60 dagen de oudste persoon die een album met nieuwe muziek uitbracht. Terug naar dat album uit de jaren 60. Want een van de nummers op dat album heet ook If I Rule the World en werd oorspronkelijk geschreven voor de West End musical Pickwick, gebaseerd op een boek van Charles Dickens. Dit is Tony Bennett met If I Rule the World.

1961 hoorde je Jerry Lee Lewis met What I Say, een nummer dat hij uitbracht op zijn album Jerry Lee's Greatest. Het origineel was van Ray Charles, die het door hemzelf geschreven nummer in 1959 uitbracht. Het leverde hem een gouden plaat op en een plek in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Voor Jerry Lee Lewis leverde zijn versie van What I Say een bescheiden hitje op. We gaan naar Dusty Springfield, die haar muzikale loopbaan begon bij de Lana Sisters en de Springfields. Er is trouwens ooit een internationale enquête geweest en daaruit kwam Dusty Springfield naar voren als een van de beste en meest populaire zangeressen aller tijden. Het leverde haar de bijnaam The Queen of White Soul op. We gaan nu terug naar 1963, het jaar waarin Dusty Springfield haar solo debuutalbum maakte met I Only Want to Be With You.

1967 hoorde je Frank Sinatra met This Is My Song, het nummer dat terug te vinden is op zijn album The World We Knew uit hetzelfde jaar. Eerder dat jaar was Petula Clark de eerste die This Is My Song uitbracht. Het nummer werd geschreven door Charlie Chaplin en hij wilde destijds dat Al Jolson het zou zingen, maar hij overleed. En Charlie Chaplin wilde dat niet accepteren zonder foto's van zijn graf gezien te hebben. Het nummer Blue Velvet werd geschreven door Benny Wayne en Lee Morris en de eerste die het uitbracht was Tony Bennett, die het in 1951 al opnam en uitbracht. Bobby Vinton is inmiddels 91 jaar en hem kennen we dus vooral van deze grote hit, maar hij was ook te zien op tv en in films, want hij speelde in 7 films en hij had halverwege de jaren 70 met de Bobby Vinton Show zelfs zijn eigen tv-programma. We gaan nu naar 1963, het jaar waarin Bobby Vinton een nummer 1 hit scoorde met Blue Velvet.

Uit 2017 hoorde je Chris Stapleton met Scarecrow in the Garden. Stapleton werd afgelopen april 48 jaar en heeft tot eind van het jaar een flinke lijst met concerten gepland staan. Het nummer Scarecrow in the Garden dat je net hoorde staat op zijn derde album. En dat album kreeg de titel From a Room Volume 2. Het werd genomineerd voor een Grammy Award voor beste country album van het jaar. En inmiddels heeft Chris Stapleton 11 van die Grammy Awards thuis staan. Als je een debuutalbum moet maken, dan kan ik me zo voorstellen dat dat de nodige spanningen met zich meebrengt. Etta James bracht in 1960 haar debuutalbum At Last uit. En dat album kwam in de lijst met de beste albums ooit gemaakt te staan. Een van de nummers op dat album werd al halverwege de jaren 40 geschreven door onder andere Louis Prima. Dit is Etta James in de Rijnmond Jukebox met A Sunday Kind of Love.

was Tom Jones in de Rijnmond Jukebox met Can't Stop Loving You uit 1970. En Tom Jones was begin deze maand nog in Nederland om op te treden en is begin vorige maand 86 jaar geworden. Het nummer I Can't Stop Loving You dat je net hoorde komt uit 1967 en staat op het album Tom Jones Live at the Talk of the Town, wat een bekende nachtclub in Londen was waar veel bekende artiesten hebben opgetreden. De in Engeland geboren zanger en gitarist Peter Frampton is 76 jaar en kent een zeer succesvolle carrière met tal van hits en samenwerkingen met grote namen als Ringo Starr, David Bowie en Joe Bonamassa. Peter Frampton werkte samen met zijn band ook samen met de Amerikaanse zanger en mondharmonica-speler Kim Wilson. En dat deden ze voor het nummer I Just Want to Make Love to You. Het was Willie Dixon die het schreef en in 1954 Muddy Waters die het als eerste opnam en uitbracht. Een van de bekendste versies is overigens die van Etta James uit 1960. Terug naar de Peter Frampton Band en Kim Wilson, want hen hoor je nu met I Just Want to Make Love to You.

Splish Splash, een nummer dat we voornamelijk kennen van Bobby Darin, die het mede door hem geschreven nummer in 1958 uitbracht. Hank Williams Jr. werd exact 2 maanden geleden 76 jaar en is nog volop actief met veel optredens. En hij bracht Splish Splash in 1992 uit op zijn album Living Proof, de MGM Recordings 1963-1975. Een eerbetoon aan de muziek uit die jaren. Een van de bekendste hits van de mama's en de papa's is California Dreaming uit 1965. En als een nummer succesvol is, dan willen anderen het ook graag proberen. Dat dacht ook Bobby Womack. Hij overleed in 2014 op 70-jarige leeftijd en werd ooit neergeschoten door zijn vrouw Barbara. Dat gebeurde in de aanloop naar hun scheiding, die mede werd veroorzaakt doordat ze erachter kwam dat hij een affaire had met hun 17-jarige stiefdochter, die Barbara eerder kreeg met Sam Cooke. Terug naar de muziek, want Bobby Womack hoor je nu met California Dreamin'.

Bobby Womack met California Dreamin'. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond. En daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Louis Jordan. Hij werd geboren op 8 juli 1908 in Brinkley, in de Amerikaanse staat Arkansas. En deze multi-instrumentalist en zanger kreeg vrije bijnamen, zoals The King of the Jukebox en The Grandfather of Rock and Roll. Hij is ook een van de schrijvers van het nummer Saturday Night Fish Fry, Parts 1 en 2, dat 12 weken bovenaan de Amerikaanse R&B-hitlijst stond. En hoewel het als eerste werd uitgebracht door Eddie Williams en His Brown Buddies, had Louis Jordan er zelf het grootste succes mee. Volgens de Rock'n'Roll Hall of Fame is Saturday Night Fish Fry mogelijk de allereerste opname van rock'n'roll muziek. We gaan nu naar 1949, het jaar van Saturday Night Fish Fry Parts 1 en 2 van Louis Jordan en His Timpani 5.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de jukebox met Dennis Kranenburg. Maar nu eerst krijgt u het nieuws. Mijn naam is Philip van Essen. Twee personen op een scooter hebben een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En een 20-jarige vrouw is eergisteren ontvoerd bij een carpoolplaats in Papendrecht. Iets later op de avond was er een overval bij het huis van het slachtoffer in Rotterdam-Prinsenland. Daar zijn volgens de politie andere bewoners van het pand bedreigd met messen en vuurwapens en zijn ze vastgebonden. De verdachte ging er met een buit vandoor. Wat die buit is niet duidelijk. De ontvoerde vrouw bleek later in een auto te zijn achtergelaten bij Oud-Alblas. Ze wist zichzelf te bevrijden en belde de politie. Er zijn geen verdachten aangehouden. En het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om belangen in een nieuw WK-bedrijf te verkopen gaat niet door. De voorzitter bracht eigenhandig het plan naar buiten waarin de FIFA de rechten voor het WK zou verkopen via aandelen in een nieuw op te richten bedrijf. Bonden die direct instemden met het plan konden een grote geldsom tegemoet zien vanuit het bedrijf. De UEFA boycotte het plan direct en trok ook al haar leden en bijbehorende clubs terug uit FIFA-toernooien. De Noord-Amerikaanse en Aziatische bonden deden het plan ook in de ban. En daardoor was een ruime meerderheid voor bonden tegen het plan. Binnen de FIFA ontstond veel ophef. De topadviseur van Infantino stapte op omdat hij niks met het plan te maken wilde hebben. En het bestuur van de FIFA zei er niks van te weten. En wie vandaag de auto pakt om op vakantie te gaan, kan beter niet te vroeg gaan rijden, zegt de ANWB. Het is Zwarte Zaterdag op de Europese autowegen. Er is veel vertrekkend en terugkerend vakantieverkeer. Vooral in Frankrijk is het vandaag raak. Daar is het de officiële Zwarte Zaterdag, met vooral op de Route Soleil kans op grote vertragingen. En dat in de warmte. Ook bij de Zwitserse Gotthardtunnel moet je rekening houden met flinke files. In Duitsland zijn veel wegwerkzaamheden. Je kan het beste achter de drukte aanrijden, zegt de ANWB. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. Vanochtend lokaal een mistbank. De temperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
13: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
14: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
13: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Tweede uur van de Rijnmond Zoobox van vandaag. En je hoorde hen met I'm Coming Home to Stay. In 1999 kwam er een nieuwe editie uit van hun debuutalbum, dat ook Fleetwood Mac heet, en in 1968 voor het eerst uitkwam. Op die heruitgave is ook I'm Coming Home to Stay terug te vinden. Het album kwam in 2023 opnieuw onder de aandacht, nadat I'm Coming Home to Stay van Fleetwood Mac werd gebruikt in een populaire televisieserie. We gaan naar de 63-jarige Amerikaanse countryzanger Travis Tritt. In 1990 bracht hij zijn debuutalbum Country Club uit. En dat bleek direct een succes te zijn. Dat bleek voor hem ook de opmaat naar een succesvolle carrière te zijn, die hem ook nog eens 2 Grammys opleverde. Een van de singles op dat debuutalbum werd in Canada een nummer 1 hit en in thuisland Amerika een nummer 2 hit. Dit is Travis Tritt met I'm Gonna Be Somebody.

Dat was Nat King Cole met L.O.V.E. Het nummer dat werd geschreven door Burt Kempfert, Milt Gabler, Eddie Snyder en Mike Leander. En in 1965 op het gelijknamige album L.O.V.E. werd gezet. In de Verenigde Staten werd het geen gigantische hit. In andere landen stond het wel hoog in de hitlijsten. Al zou het Nat King Cole wel een klassieker opleveren. Nat King Cole was een kettingroker en werd door longkanker slechts 45 jaar. Connie Francis werd 87 jaar en zij werd geboren als Concetta Rosa Maria Franco Nero en werd een muzikaal fenomeen. Zo verkocht ze alleen al meer dan 200 miljoen platen. Een van haar nummers is Pretty Little Baby, dat in 1962 uitkwam op het album Connie Francis Sings Secondhand Love and Other Hits. Vorig jaar werd het ineens weer een hit toen het veel werd gebruikt op TikTok en YouTube. Het is uitgebracht in verschillende talen, waaronder in het Frans, Japans, Spaans en Duits. Maar in de Rijnmond Jukebox hoor je nu de Engelse versie van Pretty Little Baby van Connie Francis.

Jaren 80 nummer 1 hit voor de Amerikaanse countryband Alabama. Je hoorde hem met Song of the South. De eerste die dit door Bob McDill geschreven nummer opnam was Bobby Bear. En hij deed dat voor zijn album Drunk and Crazy uit 1980. De band Alabama werd in 1969 opgericht in Alabama en bestaat vandaag de dag nog steeds. De Amerikaanse bluesmuzikant Buddy Guy wordt komende week 90 jaar en staat in de top van de lijst met beste gitaristen aller tijden. Sterker nog, als je het aan Eric Clapton vraagt, dan wijst hij Buddy Guy aan als dé beste gitarist aller tijden. Het zou je dan ook niet verbazen dat tal van bekende gitaristen beïnvloed zijn door Buddy Guy. Gitaristen als Jimi Hendrix, Keith Richards, Jimmy Page, John Mayer en dus Eric Clapton. In 1991 kwam het zevende album van Buddy Guy uit en dat album kreeg dezelfde titel als een van de singles. Dit is Damn Right, I've Got the Blues.

onze sympathieke regiogenoot Dennis van Aarsen en je hoorde hem met Dead Life. Het mooie van hem is dat hij de muziek van de grote crooners in leven wil houden en hij zingt deze nummers dan ook graag, maar wel op zijn eigen manier. Marion Montgomery was de eerste die het nummer Dead Life opnam, maar de bekendste versie komt uit 1966 en is van Frank Sinatra. Het nummer Dead Life staat bij Dennis van Aarsen op zijn eerste album Forever You uit 2019. Afgelopen maand was hij in Duitsland voor een tour bij onze oosterburen. Van de Big Bopper weten we dat hij veel te jong is overleden. Hij kwam bij het beruchte en beroemde vliegtuigongeluk om het leven op 28-jarige leeftijd. De Big Bopper werd vooral bekend met Chantilly Lace, maar maakte nog veel meer muziek. Zo werd Pink Petticoats in 1958 uitgebracht op zijn album Chantilly Lace. Dat nummer van de Big Bopper hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

Door de Rip It Up van Little Richard, een van de pioniers van de rock'n'roll muziek, met de bijnaam The Architect of Rock'n'Roll. Het nummer Rip It Up werd geschreven door Robert Blackwell en John Mariscalco en door Little Richard in 1956 uitgebracht. Rip It Up leverde Little Richard, die in 2020 op 87-jarige leeftijd overleed, een nummer 1 hit op. Net hadden we het al over de Big Bopper. Hij kwam samen met onder meer Buddy Holly en Ritchie Valens om het leven op 3 februari 1959. Buddy Holly was toen pas 22 jaar. We gaan nu naar That'll Be The Day, dat Buddy Holly samenschreef met Jerry Allison. Holly nam het in 1956 eerst op met zijn band The Three Tunes en deed dat een jaar later met zijn nieuwe band The Crickets. Er zijn van dit nummer meerdere covers opgenomen en dat deed ook het bandje The Quarrymen, dat we later leren kennen als The Beatles. Het nummer That'll Be The Day leverde in onder meer Amerika en Engeland een nummer 1 hit op voor Buddy Holly.

Uit 1960 hoorde je de Everly Brothers met Cathy's Clown, het nummer dat werd geschreven door Don Everly. Cathy's Clown leverde de Everly Brothers in thuisland Amerika een nummer 1 hit op. Daar bleef het niet bij, want naast dat er meer dan 8 miljoen singeltjes van werden verkocht, stond het ook in andere landen bovenaan de hitlijsten en kwam terecht in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Don Everly werd 84, zijn jongere broertje Phil 74 jaar. Het bluesnummer Texas Flood is geschreven en opgenomen door Larry Davis in 1958. Het werd een blues-standard en is door de jaren heen door tal van artiesten opgenomen, waaronder door Fenton Robinson. Hij werd geboren in Mississippi en zou 62 jaar worden, en Robinson nam zijn versie op voor zijn album Somebody Loan Me a Dime uit 1974. Dit is Fenton Robinson met Texas Flood.

Amerikaanse countryzanger Tracy Byrd met I'm From The Country van zijn gelijknamige album uit 1998. Tracy Byrd hoopt eind van dit jaar 60 jaar te worden en hij begon vroeger in een studentenbandje. Een vriend moedigde hem aan eens wat in te zingen bij een lokale muziekstudio. De eigenaar was zo onder de indruk dat hij hem inschreef bij een talentenwedstrijd. Uiteindelijk wist hij een platencontract te bemachtigen. Tracy Byrd heeft flink wat optreden staan voor dit jaar, allemaal in de Verenigde Staten. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger Eddie Floyd, die eind vorige maand 88 jaar is geworden. Het nummer Knock on Wood zorgde er in 1966 voor dat de solo-carrière van Eddie Floyd ineens flink van de grond kwam. Hij was ook een van de schrijvers van het nummer. Een jaar later bracht Otis Redding zijn versie uit. De Amerikaanse disco-zangeres Amy Stewart scoorde er in 1979 een dikke hit mee. Ze behaalde de nummer 1 positie in de VS en ontving zelfs een Grammy-nominatie. Maar het origineel van Knock on Wood is toch echt van Eddie Floyd.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse truckiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Het is precies 10 uur. Goedemorgen. Het begin van een heerlijk zonnige zomerse zaterdag. Het is hier in het Lloydkwartier aangenaam. En het is zonnig. En het is de 1e augustus zaterdag. Van harte welkom bij Het Weekend is er 2 uur lang. Tot 12 uur zometeen. Maar eerst het belangrijkste nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Twee personen op een scooter hebben vannacht een woning aan de Lange Zandtolweg in Portugal met een automatisch vuurwapen onder vuur genomen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De woning is door de politie verzegeld voor onderzoek. En het Hoogheemraadschap van Delfland sluit in de nacht van dinsdag op woensdag alle sluizen richting de Nieuwe Waterweg door de aanhoudende droogte. Zowel de beroeps- als de recreatievaart kunnen geen gebruik meer maken van de sluizen in Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Ook het onttrekken van water aan sloten, vaarten en meren wordt verboden. Het is voor het eerst dat een dermate zwaar maatregelenpakket wordt gebruikt. Het Hoogheemraadschap zegt te gaan handhaven op de maatregelen. Wie zich niet houdt aan de regels riskeert een boete. En een melding over een bedreiging leidde de politie in Oost-Nederland tot een grote kookvondst. De politie bij Oosterwolde hield 2 juli drie verdachten aan op een rotonde. De drie mannen werden verdacht van bedreiging met een vuurwapen. Nadat de telefoons van de man in beslag waren genomen, bleek uit informatie uit de telefoons dat er 375 blokken cocaïne in een container in de Rotterdamse haven lagen. De verdachten kwamen enkele dagen later alweer vrij. Uiteindelijk zit een 41-jarige man uit Oosterwolde vast voor de kook en de bedreiging. Zijn compaan, een 29-jarige man uit Zwolle, is nog voortvluchtig. En het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om belangen in een nieuw WK-bedrijf te verkopen gaat niet door. De voorzitter bracht eigenhandig een plan naar buiten waarin de FIFA de rechten voor het WK zou verkopen via aandelen in een nieuw op te richten bedrijf. Bonden die direct instemden met het plan konden een grote geldsom tegemoet zien vanuit het bedrijf. De UEFA boycott het plan direct. Het trok al haar leden en bijbehorende clubs terug uit FIFA-toernooien. De Noord-Amerikaanse en Aziatische bonden deden het plan ook in de ban. En daardoor was er al een ruime meerderheid van voetbalbonden die tegen het plan waren. Binnen de FIFA ontstond veel ophef. De topadviseur van Infantino stapte op omdat hij niks met het plan te maken wilde hebben. En het bestuur van de FIFA zei zelfs van niks te weten. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon en sluierbewolking. De temperatuur daalt naar minimum van 13 graden. Morgen is het overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Filip. Geen files op deze vroege zaterdagochtend. Wel een aantal wegwerkzaamheden. Op de A20, daar had ik zojuist zelf last van. Vanaf het Ketelplein tot aan het Terbrechtseplein is de weg afgesloten. In oostelijke richting is dat. En ook op de A27 zijn werkzaamheden aan de gang. En natuurlijk hou rekening met de Merwedebrug als je trucker bent. Want je mag er niet overheen. Het kost je 5 meier in de oude goede gulden tijd. Zometeen heerlijk, 2 uur lang. Het weekend is er. Met de nieuwe Somber, een oude Beatles, Pride, moeder Madonna en ook Don en Phil voor het engeltje op mijn schouder.

0: Het summer swinging with the Everly Brothers.
1: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
12: Radio met een grote R.

0: toptijd voor de muziek 1974. Backman Turner Overdrive op Radio Rijnmond.
1: Dit is Het Weekend Is Er. Met Ronald van Oudheusden.
0: Met You Ain't Seen Nothing Yet. Nou, knop dat in je oren, want we gaan 2 uur lang een heerlijk palet aan diverse zaken bij jou voorschotelen op deze vroege zaterdagochtend. Eet smakelijk. Geniet van je bakje koffie, je bakje pleur, je bakje thee, croissantje, je oude bakken boterham van gisteren. Wij gaan je in ieder geval tot 12 uur doorheen slepen in dat ochtendhumeur. Met tal van prettige ingrediënten hoor. Want ik heb straks een belletje over een salsa evenement in Rotterdam. Iedere dinsdag kun je op het Stadhuisplein salsa dansen. Nou, als je daar behoefte aan hebt, ik heb het zelf niet zo heel erg, dan moet je maar blijven luisteren. Ik ga ook nog praten over een leuk festival dat straks om 1 uur van start gaat in het Zuiderpark in Rotterdam. Het Caribbean en Afro Festival is daar aan. Dat is een heus familiefestival. En voor een paar euro kun je lekker de maag vullen met tropisch eten. Lekker dansen en naar DJ's en live muziek luisteren. Allemaal in het Zuiderpark vanmiddag. We gaan quizzen. Jawel, de Wie kent het intro quiz natuurlijk. Je kent het recept. Als jij weet welke plaat ik straks ga onderbreken. Ruul door de naald er gewoon vanaf te halen. Dan kun je een appje sturen naar de studio en maak jij kans op de... Jawel, dan komt hij, de allerlaatste snackpan. Die gaat er straks uit tot 12 uur. En ik heb ook nog heel veel tips voor een lege agenda. Als jij zin hebt in leuke dingen dit weekend, dan moet je vooral blijven luisteren. Want ik heb straks tips voor een aangenaam weekend. En verder een belletje over een schaaktoernooi. Op 120 borden wordt er geschaakt morgen in Rotterdam onder de rook van de Laurenskerk. En straks, na de volgende plaat, introduceer ik een gast die we hopelijk vaker gaan horen. Als de naam Frans Rijgaard je nog niks zegt, nou, straks over een half uurtje kun je dat niet meer zeggen. Want we gaan ook starten met een nieuw onderdeel, een Feyenoord-column. Want morgen, jazeker, de Kuip Cup, oftewel Feyenoord tegen het Italiaanse Atalanta. Een soort amuse voor de strijd om de Johan Cruijffschaal, die morgen om 6 uur zal aanvangen. En dat zal gaan tussen de landskampioen, dat is nog PSV, voor het laatst natuurlijk. Hè. De komende jaren komt de kampioen van Zuid. En morgen is AZ de tegenstander. Kortom, het balletje gaat weer rollen. Ik heb er ongelofelijke zin aan en ik hoop jullie ook. Dit zijn de Proclaimers met I'm Gonna Be.

0: I'm gonna be 500 miles. En dat doen we ze in Rotterdam en Teningend hoor. Jazeker, dat waren de Proclaimers hier op Rijnmond. En het is ongeveer ook de afstand die Gianni Infantino van de realiteit verwijderd is, volgens mij. Nou, gelukkig heeft hij die keutel ingetrokken. Maar laten we hopen dat ook zijn kop binnenkort rolt. Niet letterlijk. Nou ja, ach, ik zou daar geen traan om laten. Maar laten we in ieder geval hopen dat ook de FIFA weer een beetje door mensen die verstand van voetbal hebben worden gaan geleid. Over voetbal gesproken. Jawel, het balletje gaat weer rollen dit weekend. Daar heb ik ongelooflijke zin in. En we zijn allemaal in Rotterdam-Zuid natuurlijk heel erg gespannen. Ook in Rotterdam-West heel erg gespannen. En in Kralingen heel erg gespannen. Wat gaan de Rotterdamse clubs doen? Dit half uurtje ga ik in ieder geval richten op de wedstrijd van Feyenoord morgen tegen Atalanta. De kop gaat eraf dan van de competitie. Met ze hebben het weer een naam gegeven. Het heet geloof ik de strijd om de Kuip Cup. Ja, één wedstrijd gewoon. En dan kun je de Kuip Cup al in de tas douwen. En ik heb Frans Rijgaard in de studio uitgenodigd. Van vlees en bloed. Frans zit al een jaar of 35 in de marketing en de reclame. En is een graag geziene gast bij veel bedrijven. Waar hij dan met name praat hoe je met klanten om kan gaan. Ja, dat is echt een professional in de gebakken lucht, zou je kunnen zeggen. En humor is daarbij een belangrijk onderdeel. En maar Frans is veel meer dan dat. Want Frans is vooral Feyenoord-fan met hoofdletters. En ik kwam hem onlangs tegen in het verhalenhuis Belvedere in Rotterdam-Katendrecht. Waar hij ook een column voorlas tijdens een Feyenoordavond. Daar werd toen het boek van superfan Peter Schutter gepresenteerd. Die ik eerder sprak hier over dat prachtige kleinoot met de titel Can I Tell You a Story? Overal verkrijgbaar nog steeds. En de column die Frans daar uitsprak over Feyenoord en alles daaromheen was puur cabaret. Ik had tranen in mijn ogen. Frans, een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je helemaal naar Rotterdam bent gekomen. Je gaat er een mooi weekend van maken, geloof ik.
2: Ja, zeker. Een weekend met mijn oudste zoon.
0: Ja, heerlijk.
2: In Rotterdam.
0: Ja, en in Rotterdam. Die gaat straks van de Euromast af abzeilen. Ja. Ga jij meedoen?
2: Nou, nee, ja, ik ga het filmen. Maar ik krijg al de kriebels als ik op een krant sta. Dus ik ga niet abzeilen.
0: Nee, heel goed. Eerst maar eens even jou een beetje introduceren. Je bent een begenadigd spreker. Hoe ben jij in dat werken dat je doet gerold? Als bedrijvendokter, zeg maar, verbaal.
2: Ik vond het wel leuk dat je zei professional in gebakken lucht. Of ja. Zo, beroepsouwehoer, zeg ik ook wel eens. Ik heb het geluk gehad dat ik heb gewerkt voor bazen. Mm-hmm. Ik stam nog uit de tijd dat je nog een baas had. Die medewerkers stimuleerde om op het podium te gaan staan. Ja. Voor groepen te spreken. En ik vond dat op school eigenlijk al leuk. Spreekbeurten geven. Ik vond het spannend, maar ook leuk.
0: Ja.
2: En dat vond ik in mijn werk ook leuk.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat je daar talent voor hebt en dan maak je daar je werk van.
0: Ja, ja, dan ben je heel erg bezig met klantgerichtheid van bedrijven. Ja. Ja. Staat de klant er slecht op bij bedrijven?
2: Nou, laat ik positief zijn. Als je kijkt over de afgelopen 20, 30 jaar, dan is het wel een stuk beter geworden.
0: Ja.
2: Bedrijven, dat moet ook wel, want bedrijven ontdekken vanzelf dat als ze niet luisteren naar de klant en niet klantgericht zijn, dat ze aan alle kanten voorbij geschoten worden door anderen.
0: Ja, en de klant heeft meer macht, want je hoeft maar één keer dan een slechte recensie ergens te schrijven. Ja. Digitaal, je bent de lul.
2: Precies, online heeft ervoor gezorgd en social media hebben ervoor gezorgd dat klanten heel makkelijk kunnen overstappen van de een naar de ander.
0: Ja.
2: Dus ja, je moet heel erg meer je best doen en bedrijven doen dat ook.
0: Ja. Is een luisteraar van mijn programma bijvoorbeeld ook een soort klant eigenlijk?
2: Vind ik wel.
0: Ja.
2: Ja, en ik vind een burger in een stad als Rotterdam is ook klant bij zijn gemeente.
0: Ja.
2: Daar denk ik gemeente vaak heel anders over.
0: Ja.
2: Maar zo zie ik het wel.
0: Ja. Ja. Jij woont niet in Rotterdam, hè?
2: Nee.
0: Je bent een stukje van huis
2: weg. Ik ben opgegroeid in het Westland.
0: Ja.
2: Dus dat is nog redelijk dichtbij. Maar ik ben een beetje ontworteld geraakt en verdwaald geraakt. En ik woon in de Zaanstreek.
0: Kijk aan. Zeg. Ja. Ben je dan morgen voor AZ?
2: Nee. Nou, morgen. Mijn jongste zoon zou zeggen, als ik zeg voor wie ben je, dan zegt hij, eerst zegt hij voor Feyenoord.
0: Ja.
2: En zei ja, maar in deze wedstrijd, dan zegt hij, nou kunnen ze ook allebei verliezen.
0: Ja.
2: Nee, het maakt me niet uit.
0: Nee, het is ook wel de strijd om de Johan Cruijffschaal. Maar morgenmiddag om 3:00 wordt er in de Kuip afgetrapt tegen Atalanta. Daarover straks naar de volgende muziek meer met Frans. Frans, ik heb jou leren kennen, ik zei het al, op een Feyenoordavond. Je bent een ongelofelijke Feyenoord-kenner, watcher en liefhebber. Waar is dat geboren, dat gevoel?
2: Ja, heel klassiek, van huis uit. Dus dat mijn vader was van Feyenoord. En dan ga je op een goede dag, ik was 9 jaar, Dan ga je aan het handje mee naar de Kuip. En dan ben je al verfijnd. Je bent al geïndoctrineerd, je bent al opgewarmd. Dus dat is een magische dag.
0: Ja.
2: Met mijn vader, mijn zus en mijn moeder zaten we in de Kuip.
0: Ja.
2: Dat was overigens meteen de laatste wedstrijd die mijn moeder bezocht. Want mijn moeder is de eerste vrouw die een stadionverbod heeft gekregen. Ja, dat heeft ze overigens gekregen van mijn vader, mijn zus en van mij.
0: Oh, oké, heel goed.
2: Omdat ze in die wedstrijd Hup Volendam zei.
0: Nee, joh.
2: Ja, toen Volendam in de aanval ging. Dus daarna is ze nooit meer, mocht ze nooit meer mee.
0: Nee.
2: Maar overigens bleef ze wel voor Feyenoord. Dus ja, het is mij met de paplepel ingegoten.
0: Ja, ja, jij bent ook als jonge Feyenoord-fan heel vaak mee geweest, hè?
2: Je bedoelt naar...
0: Ja, wedstrijden, uit
2: er is een tijd geweest, nu niet meer. Maar er is een tijd geweest, ging ik alles.
0: Ja.
2: Uit en thuis, in Nederland en daarbuiten.
0: Ja.
2: Hele mooie avonturen beleefd.
0: Ruige tijden ook meegemaakt, hè?
2: Ook wel gekke tijden meegemaakt. Waarin heel veel kon, dus ondeugende, stoute tijden meegemaakt.
0: Want voor de luisteraars een beetje een beeld, een context. Hoe oud ben je nu?
2: Ik ben 63.
0: We zijn wij van dezelfde leeftijd, dus daar kunnen wij over meepraten. Dan weet ik ook een beetje welke periode. Dat was, dat was soms af en toe ruig, hè? De hooligans kwamen op.
2: De hooligans kwamen op, ja. Dat heb ik natuurlijk heel actief meegemaakt in de jaren 70. Of actief bewust meegemaakt.
0: Ja.
2: Geen actieve hooligan geweest. Vond dat wel altijd heel erg interessant en spannend. Maar dat heb ik inderdaad wel gezien, ja.
0: Aan welke periode van de club als persoonlijke denk jij nog het meest met passie terug? Zeg maar. Is dat de jaren 70, 80, 90?
2: Met passie, dat kun je twee manieren uitleggen, denk ik. De periode waar ik veel aan terugdenk, waar ik nooit meer naar terug wil, zijn de jaren 80. Die kun je romantiseren.
0: Ja, die Kuip was half leeg, hè?
2: Nou ja, ik zeg wel eens tegen mijn zoons, als ze die verhalen horen, denk ik, ja, pas op. Het was verschrikkelijk.
0: Ja.
2: He, dus je kwam wel altijd dezelfde gasten tegen bij wedstrijden uit en thuis. Maar het was dramatisch. Dus dat heeft ons wel gehard. Maar daar wil je niet naar terug. En de andere periode waar ik, die is recenter, waar ik veel aan terugdenk, is de periode onder Arne Slot.
0: Ja.
2: Ja, niet alleen vanwege successen, want die hadden we natuurlijk ook wel daarvoor met Gio.
0: Mm-hmm.
2: Maar vooral het voetbal, dat we zien. En de voetballers die wij hadden. En in hoeverre de trainers daar invloed op hadden, weet ik niet. Maar spelers zoals Paschal, Jiménez, Senesi, Hanschko. Maar ook een Wiefer.
0: Ja.
2: Weet je, iedereen. We zaten gewoon echt van het voetbal te genieten. Ja. En dat ben je als Feyenoorder niet gewend.
0: Nee. Het was echt een toptijd. We krijgen er met enige nostalgie naar terug. Hè? Want toen kregen we het jaar, de anderhalf jaar met Van Persie.
2: Priske van Persie.
0: Priske nog eventjes, een paar maandjes natuurlijk. Heb je nu zin in het seizoen? Heb je er vertrouwen in?
2: Nou ja, elke Feyenoorder is altijd blij als het seizoen afgelopen is.
0: Ja.
2: En een week of twee weken later heb je alweer zin in het nieuwe seizoen. Want dan is er alweer of de trainer is ontslagen of er is een nieuwe speler in aantocht.
0: Ja.
2: Dus ja, ik kijk er erg naar uit.
0: Ja.
2: En ik kijk ook nu alweer met veel meer plezier naar Feyenoord. Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren. Maar het spel, daar kijk ik nu al met veel meer plezier naar dan vorig jaar.
0: Ja, de oefencampagne was uitstekend. Dat hoeft niet altijd een goede voorbode te zijn. Maar ik heb het gevoel dat er weer een soort positieve vibe om de club hangt. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, de energie is positief. Het spel is leuker.
0: Ja.
2: Maar ja, we moeten naar Sparta uit en Go Ahead thuis.
0: Volgende week, ja.
2: En, ik heb er ontzettend veel zin in. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat na die eerste zondag competitie... dat ik alweer chagrijnig mijn nest induik. Je weet het nooit.
0: Frans, je bent een lekkere weekendje in Rotterdam. Je gaat ook morgen naar de Kuip natuurlijk. Na de volgende plaat van Somber, zijn nieuwe single. Een geweldige plaat trouwens, die me heel erg doet denken aan de good old Beach Boys trouwens. Luister zomaar eens even goed. We gaan iets nieuws doen. Dat zeiden ze ooit bij Sport 7 en daarna ging het helemaal mis.
2: Dat liep niet goed af.
0: Dat liep niet goed af. Maar wij, ik heb jou ontmoet ook als een columnist, maar dat was bijna een cabaret. Jij gaat zometeen voor het eerst hier een column uitspreken over Feyenoord. En dat met name over Atalanta morgen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, ik ben erg benieuwd. Blijf lekker luisteren. Zometeen Frans in zijn rol als columnist hier in het weekend is er op Radio Rijnmond. Maar dit is hem dus. Somber. Met een heel klein beetje Beach Boys.

0: is die gozer toch ongelooflijk goed, zeg. Heerlijk, de nieuwe single van Somber hier op Radio Rijnmond. Ja, en als je dit hoort, de oude luisteraars die herkennen de tune, dan hoorde je vaak vroeger de wijze mannen. Maar dan met een vrouwenstem. Ja, ik ging altijd op maandagochtend of Jack Kerkla naar de Kuip om na te praten over de voetbalwedstrijd die Feyenoord had gespeeld in dat weekend met van die oude pikbazen die daar lekker stonden te kankeren op alles wat Feyenoord goed of slecht deed. En de tune is nu bij Frans Rijgaard. Ik heb hem net geïntroduceerd. Hij is hier in de studio van Vlees en Bloed in het Lloydkwartier. Want het gaat beginnen. De voetbalcompetitie eindelijk met volgende week natuurlijk Sparta tegen Feyenoord. Maar morgen Atalanta in het stadion. De strijd om de Kuip Cup. Weer wat nieuws en de aftrap is morgen om 3:00. En Radio Rijnmond is daar natuurlijk op de radio uiteraard bij met een extra sportprogramma. Frans, graag jouw bespiegelingen over die wedstrijd van morgen.
1: Lieve luisteraars, nu we het toch over Feyenoord hebben, nog 8 nachtjes slapen en dan begint de competitie weer. Feyenoord heeft een nieuwe algemeen directeur, een nieuwe technisch directeur, een nieuwe trainer, een nieuwe assistenttrainer, een nieuwe keeperstrainer en een handvol nieuwe spelers. Alleen het stadion en de supporters mochten blijven. Gelukkig maar. Want wie er ook in het Maasgebouw zit en wie er ook op het veld staat, de kracht van Feyenoord zit hem uiteindelijk in dat fenomenale stadion en die 50.000 gekken op de tribune. Ik ben niet de enige die dat zegt, want Ronald de Boer zei ooit: bij iedere club lopen wel een paar gekken rond, maar bij Feyenoord zitten ze overal. Zijn woorden doen veel Feyenoorders glimmen van trots. Ze weten wie het zegt. Feyenoorders zijn gek. Op Feyenoord en op andere Feyenoorders. En wie geen Feyenoorder is, kan, op zo Rotterdams gezegd, de pleuris genieten. Er zijn heus wel mensen die ze gedogen, maar er zijn er vooral ook aan wie zij een hartgrondige hekel hebben. En andere clubs weten dat inmiddels ook. Die doen iedere zomer hun best spelers aan.

0: te trekken die het legioen over de rode krijgen. Zo komt NEC dit seizoen naar de Kuip met Dusan Tadic. FC Twente met Wout Weghorst. Ajax heeft Davy Klaassen en Steven Berghuis. En AZ heeft Wouter Goes. Succes verzekerd, want je kunt veel zeggen van Feyenoorders. Ze hebben wel mensenkennis. Alleen al het zien van Berghuis, Goes, Klaassen, Tadic of Weghorst is genoeg om de lont in het Kuipvat te steken. Maar lieve vrienden en vriendinnen, voor het zover is, speelt Feyenoord morgen in de Kuip de laatste oefenwedstrijd van deze zomer tegen het Italiaanse Atalanta. En laat de trainer van Atalanta nou Maurizio Sarri zijn. Een oude bekende. In november 2022 kwam Sarri als trainer van Lazio Roma naar Rotterdam. Een dag voor de wedstrijd voorspelde hij al dat de Kuip een bolgia zou worden. Een bolgia. Een heksenketel. Hij had een vooruitziende blik. Het werd een ouderwets heet avondje. De gemoederen raakten zo verhit dat vanuit vak Z van alles richting de Italiaanse dugout werd gegooid. Vanuit het invalide vak werden de Italianen zelfs bekogeld met een katheterzak. Na afloop gebruikte Sarri opnieuw dat prachtige Italiaanse woord bolgia. De Nederlandse pers vertaalde dat als psychiatrische instelling. Gekkenhuis dus. Feyenoorders voelden zich er niet door gekwetst. Wel nee, zij beschouwden het als een compliment. Sarri's woorden kregen zelfs een plek op de muurschildering aan de Olympiaweg. Aan de zijkant van de trap naar het stadionviaduct. Daar staat, dit stadion is een psychiatrische instelling. Feyenoorders die het lezen, denken maar één ding. Mooi man. Er zijn stickers en t-shirts met de tekst Feyenoord thuis, gekkenhuis. En afgelopen week lanceerden de kameraden van FRFC 1908 zelfs een oldschool computerspel waarin je een figuurtje dat Sarri voorstelt moet zien te raken met zoveel mogelijk katheterzakken. Volle. Waar anderen een psycholoog nodig hebben om hun gekwetste ziel te helen, halen Feyenoorders hun schouders op en maken stickers, t-shirts, een muurschildering en een computerspel. Met rauwe Rotterdamse humor laten zij zien dat Sarri zich op Zuid onsterfelijk heeft gemaakt. Ik hoop dat iemand Maurizio Sarri morgen meeneemt naar die muurschildering en hem ook even dat computerspel laat zien. Dan begrijpt hij dat zijn bolgia in Rotterdam-Zuid geen belediging is, maar een geuzennaam. Morgen wordt het geen heksenketel. Maar de weersvoorspellingen wijzen wel op een hete middag. Dus drink genoeg, kameraden. En denk aan je katheterzak.
1: Frans, dankjewel, kameraad. Tot een volgende keer.
0: Graag.

topjaren. 1987 was dat, Causing a Commotion. En ja, Madonna is vandaag in Nederland, hè. Ze schijnt vanmiddag ook op een bootje te staan, te schudden met de billen. Of de vellen. Nee, dat ga ik niet zeggen, nee. Maar ze gaat schudden met de billen, denk ik, op een Pride-bootje in de grachten van Amsterdam. En het schijnt dat ze ook vanavond in de Ziggo Dome, op de afterparty, de Pride-party, daar gaat ze een optreden. Ja, is toch wel heel bijzonder, hè? Madonna in Nederland. En dit was lekker om weer eens te draaien. Causing a Commotion. De goede tijd. De goede oude tijd. Het is 11:11. Dit is Radio Rijnmond. En straks ga ik praten over een bijzonder schaaktoernooi. Morgen op 120 borden kun je gaan schaken in de openlucht van Rotterdam. En een heuse titel. Nee, sterker nog, heel veel titels te winnen in categorieën. Maar daarover straks meer. Er zijn ook heel veel andere leuke zaken te doen. Je kunt vanavond bijvoorbeeld naar Diergaarde Blijdorp gaan. De zomeravonden zijn weer gestart. En zomeravond dan met twee O's, hè? Zoo. Ja, je snapt hem. De openstelling van Diergaarde Blijdorp. De eerste van speciale zomeravonden. Dus met extra activiteiten en verlengde openingstijden. Kijk maar even op de website van de Diergaarde. En je kunt vanavond lekker de zon zien ondergaan tussen de tijgers, de apen en andere dieren. Barbierpop is aan. Dat is gisteren al begonnen in Hellevoetsluis. En dat duurt tot en met morgen. Een meerdaags muziekfestival met live bands, vooral uit de regio. En heel veel gezellige festivalsfeer daar in de vestingstad Hellevoetsluis. En ook op Rokanje kun je je adem op adem komen. Nee, dan adem je heel veel rook in. Want er is een motocross evenement daar met wedstrijden en entertainment. Het heet Voorne Cross. En het is ook gisteren daar al begonnen met de cilindertjes met 2-takt en 4-takt. En het zal ook tot en met morgenavond gaan duren. En als je met je kinderen leuke chemische proefjes wil doen, en dan kun je in ieder geval naar Portlandis gaan. Dat is vandaag. Interactieve demonstraties voor kinderen en gezinnen op de Maasvlakte is dat, hè? Volgens mij de tweede Maasvlakte zelfs. Maar ook dat kun je allemaal vinden op de website van Portlandis. En kijk op rijnmond.nl/uitagenda. En je ziet nog veel meer leuke tips. Er is ook bijvoorbeeld in Dordrecht een kunst- en antiekmarkt op het Nieuwkerkseplein. Dat zal allemaal morgen plaatsvinden. Dus heb je zin in een beetje oude meuk en je hebt nog een beetje ruimte op je zolder, dan kun je morgen naar Dordrecht gaan. Straks nog wat meer leuke tips. Maar voor de rest hebben we natuurlijk ook lekkere muziek. Zometeen alles over het schaken. En ook de weekendquiz komt eraan. Wie kent het intro, moet ik zeggen. Want de snackpan staat hier te pruttelen. En wellicht komt hij naar jou toe. Het is de allerlaatste snackpan. Dan moet je hem wel even ophalen in Schiedam. Maar dan kun je lekker het magie vullen. Dit is Harry Styles.

0: Heerlijk artiest blijft dat toch, hoor. Harry Styles, ik heb hem ooit in de Johan Cruijff Arena live gezien als onderdeel van One Direction. Was ook hartstikke leuk met Niall Horan natuurlijk erbij. Hier in Rotterdam is morgen een heel mooi evenement, ja, vind ik zelf. Op het Stadspodium in Rotterdam kun je namelijk morgen de koning en de koningin zien. Ja, meerdere zelfs, maar ook paarden, lopers, torens en heel veel pionnen. Er staat namelijk een groot openlucht schaaktoernooi op de rol. Voor alle niveaus. En tot zover de Lloyd Kwartier opening 2026. Ik heb Joost Maaskant van het Stadspodium aan de bel. Ben je verrast door deze opening, Joost?
1: Ja, best wel.
0: Ja, hè? Ja. Ja, ik zit te wachten op je tegenzet. Goedemorgen.
1: Ik dacht, waar gaat dit naartoe?
0: Nou, een schaakmat natuurlijk.
1: Ja, dat. Jezus, ja. Je bent wel heel gevat op de vroege ochtend.
0: Oké, nou, ik zal me een beetje aan jouw niveau gaan aanpassen nu.
1: Nou, dat lukt niet.
0: Maar. Nee. Hey, wat is het Stadspodium precies in Rotterdam?
1: Nou ja, het Stadspodium is een podium op het Grote Kerkplein. Mm-hmm. Bij de Lauwenskerk. En daar organiseren wij als stichting Stadspodium de hele zomerseizoen vanaf mei tot en met september. Optredens, muzikanten, van allerlei dingen. Kinderactiviteiten, yoga, orkesten. Sinds vorig jaar ook het grote nationale openluchtkampioenschap.
0: Ja, geweldig. Het is de tweede editie. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren?
1: Nou, we gaan met zo'n 120 inschrijvers gaan we een middag schaken. En iedereen op alle niveaus spelen tegen elkaar. Nou, ja. Er is een heel puntsysteem voor. Dat doen we op het Stadspodium in de open lucht.
0: Ja. En wie doet er allemaal mee? Zijn dat mensen die zich hebben opgegeven ergens? Of zijn dat geselecteerde schaakspelers?
1: Nee. Mensen konden zich inschrijven. Mm-hmm. Ja, helaas is de inschrijving nu wel gestopt omdat het morgen is. Dan moet je natuurlijk ook genoeg stenen hebben, dus ze zitten nu op 120 man. Maar je kan altijd nog even aankomen wippen, want er zijn altijd een aantal mensen die niet komen opdagen. Het zijn spelers uit van allerlei leeftijdscategorieën. Veel jeugd. Maar ook uit Duitsland hebben we twee inschrijvingen en eentje uit Engeland. Dus.
0: Lekker.
1: Ik heb er wel zin in.
0: Ja. Hoe laat begint het?
1: Om 11 uur start de inschrijving. Ja. Dan checken we even alles. En om 12 uur gaan we spelen. En dan zijn we zo rond een uurtje of 5 klaar.
0: Ah, okay. En hoeveel potjes heb je dan gespeeld? Is het een beetje snel schaken of moet je een beetje, kan je een beetje denken?
1: Dan heb je 6 ronden gespeeld van ieder 10 minuten.
0: Zo. Doe je zelf mee eigenlijk, Joost?
1: Nee. Nee, ik doe zelf niet. Nee, ik moet het samen met een aantal andere mensen. Ja. Met Mario ook organiseren. En ik vind schaak heel erg leuk. Maar ik heb vorig jaar 1 potje meegespeeld.
0: Dan zit je nog dwars.
1: Ja, dat doet dan wel pijn, hoor.
0: Ja, ja. Ja, je bent door een 3-jarige verslagen.
1: Nou, hij was niet 3, maar hij was wel. Hij was, ik ben rond de 60 en ik denk dat hij rond de 15 zat. En achterloos werd ik even weggezet.
0: Ja, Joost, kunnen mensen ook prijzen winnen morgen?
1: Ja.
0: Oh, zo, bekers of geldprijzen?
1: Allebei.
0: Oh, wat leuk, joh.
1: Ja, nee. Ah, dus mooi. We hebben geldprijzen. We hebben dus 5 categorieën. Mm-hmm. En die alle categorieën hebben geldprijzen en een beker.
0: Ja, en publiek is welkom, maar gedraag je rustig. Hè? Niet met toeters en bellen gaan. Hè? Mensen moeten zich wel een beetje focussen op het bord.
1: Ja, maar goed, het is wel leuk, openlucht. Want omdat heel veel mensen gewoon komen aanlopen en meekijken. Dus het is een beetje een andere sfeer dan een hele serieuze, stille ruimte. Dus dat vind ik ook wel leuk. Ja, af en toe rijdt er ook een ambulance langs of een politieauto. Ja. En dat hoort bij de stad.
0: Of wordt er gescandeerd? Komen wij uit Rotterdam? Kun je dat niet horen dan?
1: Ja, ik vind het prima allemaal. Je hoort wel van de schakers als ze er last van hebben.
0: Goed zo. Maar, schaakmat?
1: Ja.
0: Er is niks aan te doen, hè?
1: Ja, nou ja, en de inschrijving is helaas nu gestopt. Maar hou het Stadspodium even in de gaten.
0: Ja.
1: We hebben een website. En vorig jaar was het echt een heel leuk toernooi. En dat hoorden we ook van de spelers. Dus we gaan het volgend jaar zeker weer doen. Dus,
0: leuk, man.
1: Hou ons in de gaten.
0: Goed zo. Stadspodium Rotterdam onder het toeziend oog van Erasmus, geloof ik, hè?
1: Ja, die kijkt mee.
0: Ja, die kijkt mee. Hij doet niet mee, hè?
1: Nee, we moeten op zijn sokkel blijven.
0: Oh, dat, ja, dat is ook weer waar. Ja, en volgende week vanaf vrijdag kun je geloof ik ook 's morgens tussen 12 en 1 of tussen de middag yoga en zen gaan doen, hè? Of iets van mindfulness.
1: Ja, ja, dus we hebben een heel verschillend programma. En het leuke van het Stadspodium is dat het laatste podium is waar alles nog gratis is wat we organiseren.
0: Dus, nou, zo is het al genoeg, Joost. Ken jij de Beatles?
1: Heb ik wel eens van gehoord, toch? Ja.
0: Speciaal voor jou dan, help. Dankjewel!
1: Oké.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
11: Bijzonder goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond. Nog een uurtje. Het weekend is er voor de boeg met lekkere muziek. Natuurlijk de weekend, het intro quiz en alles over het Caribbean en Afro Festival dat vanmiddag in het Zuiderpark van start gaat. En ja, het belangrijkste nieuws nu natuurlijk van 11 uur. Hier is Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
12: Goedemorgen. De woning die vannacht is beschoten in Portugal is door de politie verzegeld voor onderzoek. Twee personen op een scooter beschoten de woning aan de Lange Zandtolweg met een automatisch vuurwapen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Opmerkelijk is dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren, omdat ze even verderop aanwezig waren bij een ongeluk met een motor en de schoten hoorden. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En het Hoogheemraadschap van Delfland sluit in de nacht van dinsdag op woensdag alle sluizen richting de Nieuwe Waterweg door de aanhoudende droogte. Dat was al zo bij de sluizen van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, maar nu gaat ook de parksluizen bij Rotterdam dicht. Zowel de beroeps- als de recreatievaart kunnen er geen gebruik meer van maken. Ook het onttrekken van water aan sloten, vaarten en meren, bijvoorbeeld voor het sproeien van de tuin, wordt verboden. Het is voor het eerst dat een dermate zwaar maatregelenpakket wordt gebruikt. Het Hoogheemraadschap zegt te gaan handhaven op de maatregelen. Wie zich er niet aan houdt en stiekem toch de plantjes water geeft met water uit de sloot, riskeert een boete. En een melding over een bedreiging leidde bij de politie in Oost-Nederland tot een grote kookvondst. De politie bij Oosterwolde hield 2 juli op een rotonde 3 mannen aan die werden verdacht van bedreiging met een vuurwapen. Nadat de telefoons van de mannen in beslag waren genomen, bleek uit de informatie uit de telefoons dat er 375 blokken cocaïne in een container in de Rotterdamse haven lagen. De verdachten kwamen enkele dagen later alweer vrij. Uiteindelijk zit een 41-jarige man uit Oosterwolde alsnog vast. Zijn compaan, een 29-jarige man uit Zwolle, is nog voortvluchtig. En middenvelder Chris-Kevin Nadjé vertrekt bij Feyenoord. De 24-jarige Ivoriaan vertrekt naar het Belgische Kasseupen. Nadjé werd vorig seizoen eerst verhuurd aan Excelsior, maar werd daar uit de selectie gezet na meerdere incidenten. Daarna werd Nadjé verhuurd aan het Amerikaanse Monterey Bay. De middenvelder kwam in 2024 over van het Franse FC Versailles. Nadjé speelde in totaal 13 duels voor Feyenoord, waarin hij niet tot scoren kwam. Dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De middagtemperatuur komt uit op maximaal 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer ga je vinden in onze app en op Rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Philip. Er zijn wegwerkzaamheden her en der in het Rijnmondgebied. Maar dat wordt allemaal prima met borden aangegeven natuurlijk. Ik heb ook 2 files zo kort na 11 uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam is de druk tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Over 4 kilometer is daar file rijden vanwege wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht bij de Moerdijkbrug. Je doet er daar een kleine 10 minuten langer over. Ook op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis is een file van 5 kilometer gesignaleerd. En daar doe je er ruim 5 minuutjes langer over. Geen file trouwens voor de deur van de studio. Maar wel heel veel lekkere muziek wat ik voor jou in petto heb. Laat ik eens even kijken wat ik allemaal mee heb gehad. Nou, te veel om op te noemen. Klein tipje van de sluier.
0: Wie is daar? Het weekend is er op Radio Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
14: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
13: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
14: Ja, goede vraag.
13: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
13: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

0: Enrique Iglesias was dat hier op Radio Rijnmond. Goedemorgen.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Tot 12 uur mag ik jullie trakteren op lekkere muziek. Zometeen de weekend, het intro-quiz voor de allerlaatste snackpan die hier in de studio staat te pruttelen. En misschien vliegt die wel volgende week naar jullie toe. Ik heb nog een paar leuke tips voor de lege agenda's. En ja, voor de voetballiefhebbers. Daarnet had ik het al over Feyenoord. En morgen de Kuip Cup tegen de Atalanta uit Italië. Maar vanmiddag om 1 uur op het kasteel wordt er ook gevoetbald, hè? Sparta ontmoet dan MSV Duisburg. En zal daar een vriendschappelijke wedstrijd tegen spelen. En het is allemaal onderdeel van de familiedag. De open dag bij Sparta. Om 12 uur zometeen gaan de deuren van het kasteel open. Gratis en voor niets. En kun je lekker met je kinderen in het rood-wit gaan genieten van de voorbereidingen van de Spartanen in Rotterdam-West. En meteen ook de eerste wedstrijd van de competitie, hè? Op het kasteel tegen Feyenoord. Een heuse stadsderby. Dat zal allemaal volgend weekend plaatsvinden. Wat heb ik nog meer? Zometeen alles over het Rotterdamse Caribbean en Afro Festival dat straks om 1 uur van start gaat in het Zuiderpark in Rotterdam. En iedere dinsdag, vanaf dinsdag, kun jij gaan salsa dansen in de stad op het Stadhuisplein. Straks hoor je van de hoed en de rand. En voor de rest, nou ja, goed, als jullie nog wat te melden hebben, kan dat ook via de app natuurlijk, hè. Je bent inmiddels een appje gewoon in de studio. Open hem en app mij in de studio met verzoekjes, met vragen, met evenementen en zometeen de oplossingen voor de quiz. Maar eerst prachtige muziek van Lou Reed. Want kijk eens naar buiten. Het is echt een perfecte dag. Uit 1972.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Klassiekertje uit de jaren 70, 1972 om precies te zijn. Dat was de onvolprezen Lou Reed. Hier op Radio Rijnmond is het inmiddels 17 minuten over 11. Ja, iedere zaterdagochtend tussen 10 en 12 het weekend is er. Straks krijg je echt de opdracht voor de weekend, het intro quiz. Want die snackpan die moet naar jou toe, volgens mij staat echt te pruttelen van ongeduld. Maar ik las op de uitagenda iets leuks over salsa-evenementen. Nou, salsa, ongelooflijk populaire dans. En ook vanmiddag zal er wel gesalsaat worden in het Zuiderpark. Hè? Straks hoor je alles over het Caribische en het Afro-festival dat vanmiddag daar maar 1 uur losbarst. Maar ik heb nu Cammy Breedveld aan de bel. En Cammy weet alles over de salsa-evenementen waar ik over las. Cammy, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik las iets over het Stadhuisplein op dinsdag, maar je hebt ook iets in Schiebroek. Laten we eerst bij het Stadhuisplein beginnen. Wat behelst dat?
1: Wij zijn daar op dinsdagavond met honderden mensen heerlijk aan het genieten in de buitenlucht van salsa en bachata. En daar zie je dat iedereen met elkaar danst, mengt, een high five geeft na een dans. We hebben geen gedoe, geen dronkenschap, maar gewoon alleen maar positiviteit. En dat is natuurlijk best bijzonder voor het Stadhuisplein, maar ja, dat doen we al 11 jaar lang.
0: En aanstaande dinsdag kan dat ook weer gewoon?
1: Ja, zeker. We zijn al op de helft. We hebben ieder jaar 10 edities. Mm-hmm. En de 6e gaat deze dinsdag starten. Dus je hebt nog tot en met begin september de kans om van deze sfeer te komen te genieten.
0: Oh, wat heerlijk. Als mensen nu luisteren en denken van, nou, dat wist ik helemaal niet. Ik heb gewoon zin om mee te doen aan z'n dingen. Hoe werkt dat? Moet je gewoon daar op de Bonnefoy naartoe gaan dan?
1: Nou, liever niet. Want nee, het is eigenlijk altijd wel vol. Dus ik zou niemand willen teleurstellen. Nee. Je kunt van tevoren een kaartje kopen. Ah. En dan maakt het niet uit welk tijdstip je binnenkomt. Als je bij het begin van de avond binnenkomt om 7 uur... is er altijd nog wel een kaartje aan de deur. Mm-hmm. En dat kan ik ook van harte aanraden, want we hebben altijd 2 workshops tegelijkertijd. Ja. 1 voor improvers. Dus als je denkt van fantastisch, ik wist het niet, maar ik kan al dansen. Mm-hmm. Dan hebben we een heel mooi programma met artiesten uit het hele land die je extra, nog extra mooi kunnen helpen laten dansen. Ja. Maar we hebben ook intussen altijd zo'n 30, 40 beginners voor de deur staan. Mm-hmm. En die zijn super welkom, want ja, om te beginnen met dansen, dat is de hele reden waarom we ooit zelf het evenement hebben georganiseerd. Mm-hmm. Om meer te oefenen. Dus tegelijkertijd zijn de beginners in een andere workshop en nemen we de basics door, zodat je weet hoe je de rest van de avond het beste eruit kan halen en kan mengen met iedereen.
0: Wat ongelooflijk leuk. En moet je dan met z'n tweeën komen, een danspartner? Of kun je daar een danspartner, zijn er gewoon losse danspartners waar je uit kan kiezen? Of?
1: Ja, dat is dus echt het mooie en het bijzondere, vind ik, van deze scene. Je wisselt per danspartner per nummer. Oh. Dus al kom je met een danspartner, ja, dan ben je daar toch niet de hele avond mee aan het dansen. Nee. Dus het hoeft niet. En je mag gewoon iemand de dans vragen of je wordt een dans gevraagd. Dus je kunt gewoon komen alleen of met wie je zin hebt.
0: Wat lekker zeg. Hey, dat is op dinsdag Stadhuisplein, maar je had het ook over zondagen Schiebroek?
1: Ja, dat klopt. Omdat dit zo een heel fijn, vooral laagdrempelig evenement is, mm-hmm, zijn wij ook heel erg geschikt voor families. Dus we zien altijd heel veel ouders met kinderen die graag hier naartoe komen. Maar het Stadhuisplein zelf is natuurlijk een beetje aan de latere kant, dat is in de avond. Ja. Dus wij zijn vanaf deze zondag zijn wij bij het Rodondenplein, mm-hmm, bij restaurant Peppel is dat. Ja. En daar is het gratis toegankelijk van 2 uur 's middags. En dan hebben we een programma waarbij we ons ook richten op de families. Dus niet alleen maar op volwassenen. Kinderen kunnen mee, er is een speeltuin. We doen de hele tijd dansjes, ook onder begeleiding. Er zijn ook workshops. Dus naast de dinsdagen nodig ik ook van harte families uit op de zondagen.
0: En dat is dus morgenmiddag vanaf 2 uur.
1: Klopt.
0: Ja, nog 1 keer de locatie?
1: Dat is bij restaurant Peppel.
0: Ja, heel goed zeg. Hey, jij bent van een organisatiebureau. Organiseer je meer leuke dingen in Rotterdam en omgeving?
1: Ja, wij zijn vooral met salsa bezig. Ja. Omdat dat is wat zo verbindend is. Ja. En waarvan ik vind dat het een stukje ideale wereld is. Omdat iedereen met elkaar omgaat. Mm-hmm. En wat wij nog meer organiseren is bijvoorbeeld in Capelle aan de IJssel. Dat is natuurlijk ook voor ons in de buurt als Rotterdammer. En ik wil daar trouwens ook wel bij zeggen, want ik zeg net het restaurant in Schiebroek. Maar op het Stadhuisplein is het in samenwerking ook met Coconut.
0: Ah, en, ja, daar ben ik wel eens geweest, ja. Ja, die ken ik.
1: En met Cornelis. Dus daar vind ik denk ik wel goed om te zeggen.
0: Ja, zeker. Helemaal goed. Ja, je hebt je prima van je taak gekweten, zeggen wij dan.
1: Ja, dank je.
0: Hey, Cammy. Ja, het was fijn met je te spreken. Het was nog gratis ook, die promotie. En ik hoop dat iedereen gaat salsa dansen.
1: Ja, dat kan niet anders.
0: Ja.
1: Kom gewoon even langs. Ook als je niet kan dansen, dan weet ik zeker dat je een fijne avond zult beleven.
0: Cammy, ik wens je een ongelooflijk mooi salsa weekend.
1: Hetzelfde.
0: Bye bye.

0: Rolling Stones op Radio Rijnmond.
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Je kent wellicht het spel als je vaker naar Radio Rijnmond luistert op zaterdagochtend. Je moet het intro raden. Welke artiest en welke titel gaat hier crashen? Het lijkt me niet heel erg moeilijk, maar doe een poging voor die laatste snackpan die graag naar jou toe wilt komen. Welke plaat is dit en van welke artiest? Gewoon even het appje gebruiken van Radio Rijnmond. Kind kan de was doen. Zometeen verder met muziek van Roots Syndicate. Maar eerst eens even kijken hoe het op de weg is. Want het is langzaam drukker aan het worden aan het einde van deze zaterdagochtend. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het druk tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Er zijn daar wegwerkzaamheden aan de gang. Er is een rijstrook afgesloten bij de Moerdijkbrug. En dat levert een file op van 4 kilometer. Een grote probleem op de A16, maar dan Rotterdam richting Breda. Tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder staat 7 kilometer met een vertraging van bijna 3 kwartier. Hou daar rekening mee. Heeft wellicht te maken met omrijders vanwege wegwerkzaamheden. En ook op de N57 is het drukker dan normaliter. Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis staat 5 kilometer. En even kijken, tussen de Haringvlietdam en Goedereede staat 3 kilometer. Daar een vertraging van een kleine 10 minuten.
1: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Outre.

0: wat is dat op doodzonde dat Amy Winehouse niet ouder werd dan 27. Ja. Vandaag natuurlijk de Pride in Amsterdam op de boten met Madonna. En die gaat ook vanavond optreden. Ik ben benieuwd of ze op een bootje gaat staan dansen. Dat is best bijzonder. En dan zullen het ook best wel grote veiligheidsmaatregelen. Want ja, het is werkelijk absurd. Hè? Overal staan betonblokken. Dat nodig is na de aanslag vorige week op de Pride in Duitsland. Is het toch bizar dat we in een tijd zijn beland dat dit soort maatregelen nodig zijn voor een feel-good festival. Door maloten die het anderen het leven niet gunnen vanwege, nou ja, laat ik daar verder niet te veel op gaan inzoomen. Je weet wat ik bedoel. Het is schorrimorri wat mij betreft. De quiz van vandaag. Ik zal nog één keer het fragment laten horen, maar je hoeft niet meer in te zenden, want ik heb een winnaar hangen. Ja. Het was volgens mij niet zo heel ingewikkeld. Meike, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht, ik zit lekker te luisteren en ik denk dat ik het weet.
1: Zeker, ja. Wij zaten lekker in de tuin, Radio Rijnmond te luisteren. En ik hoorde het eerste fragment en ik dacht, nou, ik weet hem.
0: Dat kan niet meer zijn. Waar zit jij in de tuin? En hoe heet je volledig?
1: Ik ben Meike de Greef en ik zit nu bij mijn ouders in Groot-Ammers.
0: Oh, in Groot-Ammers. Wat heerlijk. Lekker in het zonnetje.
1: Ja, zeker. Lekker genieten van het zonnetje.
0: Ja, en je klinkt als een jonge meid.
1: Ik ben 29.
0: Nou, en dan naar Radio Rijnmond luisteren. Ons publiek is net even iets ouder gemiddeld. Maar het is hartstikke fijn dat jij ook een vaste luisteraar bent. Ja, althans, daar ga ik vanuit.
1: Ja, zeker. Mijn ouders luisteren het altijd. Ja. Ik vind het gewoon leuk dat er heel veel diversiteit in zit.
0: Nou, dus, leuk. Helemaal goed. Ja. Nou, wat was het antwoord?
1: Heroes van David Bowie.
0: Ja, natuurlijk. Nog één keer dan voor de luisteraars die denken, hè, was dat het? Ja. Natuurlijk. Ja, en dat gitaartje is niet van David Bowie. Dat is van Robert Fripp. Die trouwens geweldige creatieve plaat heeft gemaakt in het verleden. Maar ja, het is natuurlijk Heroes van David Bowie. Ik mag jou feliciteren met een snackpan. Een snackpan.
1: Super.
0: De allerlaatste. Kun je lekker met je ouders gaan peuzelen aan al die gevleugelde, geroosterde vriendjes in die pan. Dus je krijgt hem netjes die bon thuis gestuurd. En dan kun je hem gaan ophalen.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel, hè.
0: Jullie zijn geen vegetariërs, toch, hoop ik?
1: Nee, zeker niet. Nee,
0: heel goed. Hey, en David Bowie, ik denk dat jij dat best lekker vindt om even te horen.
1: Zeker, laat maar horen.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen. Dag Meike.
1: Doeg.
0: En dit is hem hoor. Oh, wat een topplaat blijft dat toch. David Bowie uit zijn Hamburg-periode. Dit is Heroes.

1977. Dit kunstwerk van David Bowie met Heroes. En was ook een beetje de periode dat de punkmuziek natuurlijk losbarstte. Maar David Bowie die bleef onverdroot voortgaan met de vernieuwende muziek. Dit was heerlijk met Robert Fripp op dat typische gitaartje in deze single. Evenementen. Morgen kun je ook naar de Binnenrotte in Rotterdam gaan voor de Swan Market. Een populaire creatieve markt met lokale makers, kunst, design, vintage, muziek, streetfood. Allemaal gratis toegankelijk. En morgen dus Binnenrotte. Het is heerlijk weer morgen. Dus als je niet naar de Kuip gaat, kun je daar naartoe gaan op de Binnenrotte. Je kunt vanavond trouwens in Café Dizzy op de Schavendijk wel ook genieten van muziek. Live muziek van de band Dit. Met de striptekenaar Robert van der Kroft op gitaar. Leuke coverbandje als je denkt van lekker live muziek vanavond. En zojuist om 10:00 is natuurlijk ook weer het Openbaar Vervoersmuseum aan de Kootse Kade in Rotterdam open gegaan. Je kunt een speciale busrondrit maken. En je kunt ook weer gebruik maken van de zomertram. Ik heb collega van de verkeersinformatie, John Krijsman, even gesproken. Die zei, let wel op het volgende. Door afsluiting van het Hofplein vertrekken de historische trams van lijn 22 vandaag naar het museum vanaf de Blijdorpzijde van het Centraal Station. Dus dat is de achterzijde van het station. Daar kun je dus op die historische tramlijn 22 stappen naar de Kootse Kade om daar te genieten van alles dat het openbaar vervoer in Rotterdam huisvest. Straks nog even een vooruitblik op een mooi evenement dat over ruim een uur gaat beginnen in het Zuiderpark. Het Caribbean en Afro Festival. Eerst nog even lekkere muziek van Echo Smith. Dit is geweldig. Dit is de Cool Kids. Daar word ik altijd vrolijk van. En kijk eens naar buiten. Heerlijk. Het zonnetje schijnt. Temperatuur is aangenaam. En fijn dat je luistert. Goedemorgen. Dit is Rijnmond.

Echo Smith met een lekkere plaat van 12 jaar geleden. Goedemiddag, het is 12 minuten voor 12. Dit is Radio Rijnmond. We gaan langzaam naar het einde van deze uitzending toe. En straks natuurlijk lekkere non-stop muziek. Morgen natuurlijk een extra sportuitzending vanaf 2 uur... rond de wedstrijd Feyenoord tegen Atalanta uit Bergamo. Het Zuiderpark in Rotterdam is vanmiddag en vanavond een stukje tropisch paradijs. Het is namelijk het decor van het Caribbean en Afro Festival. Muziek, lekker eten, DJ's en heel veel voor kinderen te doen ook. En het is dus een heus familiefestival. Ik praat met Danny Liel, de organisator. Zojuist heb je de schouw gehad, hè, van onder meer de gemeente en de brandweer. En alles is een beetje op orde. Dus straks om 1 uur kunnen de poorten open, Danny. Nou, Danny heeft opgehangen, dat is dan jammer. Maar dan gaan we even een nieuwe poging doen om Danny te bellen. Ja, hij heeft net een schouw gehad. En misschien was er nog iets met zijn telefoon niet in orde. We gaan even opnieuw bellen. En ondertussen een stukje Ed Sheeran.

0: vriendelijk vragen om plaats te maken voor Danny, de organisator van het Rotterdamse Caribbean en Afro Festival. Straks om 1 uur gaan de poorten open. De schouw is geweest, de Danny. Om 1 uur gaat het van start?
1: Om 1 uur gaat het van start. En ze zijn al lekker bezig allemaal. Alle kraampjes zijn gevuld. Ze zijn helemaal ready. De DJ's zijn ready. Dus we zijn nog even de laatste puntjes op de i aan het zetten.
0: Ja.
1: En dan gaan we om 1 uur open.
0: Heerlijk, man. Hey, wat gaat er allemaal gebeuren vanmiddag en vanavond?
1: Nou, Rotterdam Caribbean en Afro Festival is eigenlijk al sinds 2017 het enige multiculturele familiefestival in Rotterdam. Mm-hmm. En er is altijd heel veel gezelligheid. Mooie muziek, optredens van bandjes en DJ's, verdeeld over een podium en een pieker soundstage. En het Caribische eten komt natuurlijk aan bod. Alleen het is uitgebreid met wereldeten. Dus
0: okay.
1: Je hebt niet alleen maar Caribische maaltijden, maar ook een American hot dog of iets of wat, of churros. Kan je gewoon vinden. We hebben een speciaal kinderpleintje waar allemaal leuke dingen te doen zijn. Een fotoboot, smink, springkussen, stormbaan. Dus het is een en al gezelligheid.
0: Lekker, man. En kun je er nog kaartjes kopen aan de deur eigenlijk? Of is het vol?
1: Ja, er zijn nog kaarten aan de deur. We hebben ook altijd een in- en uitloop. Dus ook al is het op een gegeven moment vol.
0: Ja.
1: Je kan altijd nog nog naar binnen.
0: Ja. Hey, en het is echt een familiefestival, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat betekent heel veel voor kinderen te doen. En er is eten uit alle windstreken. Je zei het al even. En gaat het ook om een beetje aan elkaars cultuur te snuffelen?
1: Zeker. Het gaat erom, dat is er eigenlijk, de samenhorigheid. Ja. Het elkaar leren kennen, het met elkaar omgaan, de culturen leren kennen. We hebben bijvoorbeeld behalve de eetstandjes ook een hele marketplace.
0: Mm.
1: Waar je van Caribische kleding tot voetbalshirt, van alle teams tot Afrikaanse klederdrachten, Jamaicaanse kleding, alles kan vinden. Dus ja, er is een hoop te doen.
0: Hey, waar zie jij nou eigenlijk erg naar uit om te gaan eten of drinken vandaag?
1: Waar ik het meest naar uitzie, buiten het eten en drinken, zie ik het meest uit om de mensen te zien genieten. Dat is eigenlijk de core. Dat is het mooiste wat je ziet. Ja. Van kinderen van 2 tot ouderen van 90 zie je dansen, springen en genieten.
0: Danny, je enthousiasme is zo aanstekelijk dat ik bijna op de brommer spring om er naartoe te gaan. Maar ik heb wat anders te doen.
1: Nee, ik zou zeggen, zeg dat andere af en kom gezellig deze kant op.
0: Nou, het geldt voor alle Rotterdammers, alle mensen die luisteren. Die kunnen dus om 1 uur nog naar het Zuiderpark gaan. Kaartje kopen bij de deur. Valt best mee, hè? Het is niet de hoofdprijs die je moet betalen.
1: Nee, het is zeker niet de hoofdprijs die je moet betalen. Het is nu, je kan gewoon nog online een kaartje vinden voor €19,50.
0: Nou, moet je nagaan. Duurt tot 11 uur vanavond?
1: Half elf.
0: En
1: dan de uitloop zit je meestal wel tegen 11 uur.
0: Precies. Ik wens je een ongelooflijke mooie middag en mooie avond.
1: Dankjewel en ik hoop dat ik je nog te zien krijg.

0: Komt een einde aan deze. Het weekend is er op deze heerlijke zomerse zonnige zaterdag. Maak er wat moois van. Maandag gooi je mij weer tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Dank voor het luisteren. Bye bye.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: Ik zie kleurrijke streken.
14: Ik zie mensen van alle tijden.
15: Ik zie deze stijl wel zitten.
16: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
17: Centraal Museum Utrecht.
18: Laat meer zien.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Het is 12 uur, je bent bij Rijnmond. Zo meteen gaan we verder met Non-Stop. Maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie kreeg vannacht om 2:30 meldingen over pistoolschoten bij het Ommoordse veld in Rotterdam. Eenmaal ter plaatse troffen agenten niemand aan. Vanochtend werden de kogelhulzen alsnog gevonden door een man die zijn hond uitliet. De politie heeft het voetpad afgezet en zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld. Er zou volgens een 112-correspondent ook op een tweede plek geschoten zijn in de nacht, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. De politie is naastig op zoek naar getuigen of mensen die iets hebben gehoord. En het Hoogheemraadschap van Delfland sluit in de nacht van dinsdag op woensdag alle sluizen richting de Nieuwe Waterweg door de aanhoudende droogte. Eerder waren al de sluizen bij Vlaardingen, Schiedam en Maassluis dicht, maar nu gaan ook de parksluizen bij Rotterdam dicht. Ook het onttrekken van water aan sloten, vaarten en meren wordt verboden om bijvoorbeeld je tuin te sproeien. Het is voor het eerst dat dermate zware maatregelen genomen worden door het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap zegt te gaan handhaven op de maatregelen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. En het grootste deel van de migranten die de afgelopen dagen de Spaanse enclave Ceuta bestormden, zijn alweer terug over de grens naar Marokko. Een groot gedeelte van de migranten zwom naar de enclave of kwam aan per boot. 48.300 van de 500.000 migranten zijn vrijwillig weer vertrokken naar Marokko, zo zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Spanje. Vele Marokkanen zagen de Spaanse enclave als een poort naar de Europese Unie. Nu blijkt dat er geen eten is in Ceuta en dat de politie de vluchtelingen verjaagt, zijn ze weer vertrokken. vluchtelingen kwamen naar Ceuta na een uitspraak van de Spaanse hogere gerechtshof. Een vluchteling die op zee was opgepakt kon niet zonder proces worden uitgezet volgens de rechter. Italië heeft ondertussen maatregelen genomen en heeft de Schengenregeling met Spanje voor vrij reizen opgeschort. En middenvelder Chris-Kevin Nagé vertrekt bij Feyenoord. De 24-jarige Ivoriaan vertrekt naar het Belgische Kas Eupen. Nagé was vorig seizoen eerst verhuurd aan Excelsior, maar werd daar uit de selectie gezet na meerdere incidenten. Daarna werd Nagé verhuurd aan het Amerikaanse Monterey Bay. De middenvelder kwam in 2024 over van het Franse FC Versailles. Nagé speelde in totaal 13 duels voor Feyenoord, waarin hij niet tot scoren kwam. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. En morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan hebben wij voor u... nog files. Het zijn er 3 in totaal. Na 12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Reewijk. 7 kilometer 21 minuten staat er een auto in brand. 2 rijstroken zijn dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 4 kilometer 5 minuten vanwege wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht op de Moerdijkbrug. De A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer 24 minuten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht, maar het neemt daar wel flink af qua file-tijd. En dan zijn er toch nog 2 bijgekomen op de N57. Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. 5 kilometer, 10 minuten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg verderom. Maar dan wat verderop tussen Haringvlietdam en Goede Reden. 3 kilometer, 10 minuten vertraging.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
9: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
0: Radio met een grote R.

0: geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we al van weer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.

0: Smets in Bergsenhoek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
2: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Het is 1 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met monstermuziek, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. De politie kreeg vannacht om 2:30 meldingen over schoten bij het Ommerse Veld in Rotterdam. Helemaal ter plaatse troffen agenten daar niemand aan. Vanochtend werden de kogelhulzen gevonden door een man die zijn hond uitliet. De politie heeft het voetpad afgezet en zeker 9 kogelhulzen veilig gesteld. Er zou volgens een 112-correspondent ook op een tweede plek geschoten zijn, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij en zijn er ook geen aanhoudingen verricht. De politie is naastig op zoek naar getuigen. En het Hoogheemraadschap van Delfland sluit in de nacht van dinsdag op woensdag alle sluizen richting de Nieuwe Waterweg door de aanhoudende droogte. Zowel de beroeps- als de recreatievaart kunnen geen gebruik meer maken van de sluizen. Die van Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al dicht. De parksluizen bij Rotterdam gaan nu definitief dicht. Ook het onttrekken van water aan sloten, vaarten en meren om bijvoorbeeld de tuin te sproeien wordt verboden. Het is voor het eerst dat een dermate zwaar maatregelenpakket wordt gebruikt. Het Hoogheemraadschap zegt dat te gaan handhaven op de maatregelen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. En een melding over een bedreiging leidde de politie in Oost-Nederland tot een grote vondst van cocaïne. De politie bij Oosterwolde hield 2 juli op een rotonde 3 mannen aan en die werden verdacht van bedreiging met een vuurwapen. Nadat de telefoons van de mannen in beslag waren genomen en werden uitgelezen, bleek uit de informatie uit de telefoons dat er 375 blokken cocaïne in een container in de Rotterdamse haven lagen. De verdachten kwamen enkele dagen later alweer vrij. Uiteindelijk zit een 41-jarige man uit Oosterwolde vast voor de cocaïne en de bedreiging. Zijn compaan, een 29-jarige man uit Zwolle, is nog voortvluchtig. En de KNVB vindt het... De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het schrappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen op in FIFA-baas Gianni Infantino. De KNVB noemt het intrekken van het plan en de aandelen van het WK via een bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit, maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere bonden zou Infantino geen meerderheid voor het plan krijgen, omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser geteld zijn als voorzitter van de FIFA.
6: Hij was een maand geleden was hij nog de absolute koning van het voetbal. En had hij zich koest gehouden, dan was een herverkiezing een feit. Maar hij heeft zijn hand nu overspeeld. En daardoor is alles onzeker geworden. Ook zijn toekomst bij FIFA.
5: De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de FIFA zijn komend jaar in maart, als Infantino niet voortijdig wordt afgezet. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws. Meer ga je vinden in onze app en op rijnmond.nl.
0: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
18: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
19: Cute.
18: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met

0: anders doet.
1: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen meer non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam-Ommoord. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld door de politie, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn in het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werd gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er vandoor. De achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat ontruimd aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was om welke gevaarlijke stoffen het ging die er in de auto lagen. Later bleken die stoffen harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het schrappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino op. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via een bedrijf te verkopen aan aandeelhouders een belangrijke en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd ook al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere bonden zou Infantino geen meerderheid voor het plan krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA betrok, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter van de voetbalbond geteld zijn.
0: Hij was een maand geleden was hij nog de absolute koning van het voetbal. En had hij zich koest gehouden, dan was een herverkiezing een feit. Maar hij heeft zijn hand nu overspeeld. En daardoor is alles onzeker geworden. Ook zijn toekomst bij FIFA.
11: De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de Wereldvoetbalbond zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig wordt afgezet. Met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelheim werd er door de Kralingers met 5-1 gewonnen van de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte de 5e Rotterdamse treffer. Op dit moment speelt Sparta een oefenduel tegen MSV Duisburg. Bij rust staat het daar 0-0. En Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt als allereerste eredivisieploeg samen met Cambuur af op vrijdagavond 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. Dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u van mij nog 4 files bij ons in de regio. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein 6 kilometer, 10 minuten, kapotte vrachtauto. De linker rijstrook is dicht. En de A16 richting Breda tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer, 10 minuten. Wegwerkzaamheden, de rechter rijstrook is daar dicht bij de Moerdijkbrug. En dan N-wegen nog, de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Haringvlietdam en Goederede 3 kilometer, 5 minuten. En de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel 4 kilometer, 5 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Behrensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
13: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond.
16: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we verder met non-stop muziek, maar nu eerst het nieuws. Mijn naam is Philip van Es. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam-Ommoord. De politie was 's nachts gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn op het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een 33-jarige man uit Rotterdam is gisteravond met 2 medeverdachten opgepakt in Bilthoven na een achtervolging. De 3 zaten in auto's waarin 2 vuurwapens en een hoeveelheid harddrugs werd gevonden. De politie zag gisteravond meerdere voertuigen op de A27 met gestolen kentekenplaten. Toen de politie de voertuigen wilde controleren, gingen die er vandoor. De achtervolging werd gestaakt, maar later vond de politie de auto's alsnog terug. Bij de aanhouding van de 3 mannen is ook een flat ontruimd aan de Melkweg in Bilthoven, omdat het onduidelijk was of en welke gevaarlijke stoffen er in de auto's lagen. Later bleken de stoffen de harddrugs te zijn. En de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond is blij met het schrappen van het omstreden WK-voorstel, maar zegt wel het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino op. De KNVB noemt het intrekken van het plan om de aandelen van het WK via een bedrijf te verkopen een belangrijk en verstandig besluit. Maar de manier waarop het proces is verlopen heeft volgens de KNVB geleid tot een vertrouwensbreuk met Infantino. Eerder werd al bekend dat de voetbalbonden van Europa, Noord-Amerika en Azië tegen het plan zijn. Met de andere bonden bij elkaar opgeteld zou Infantino te weinig stemmen hebben om het plan er doorheen te krijgen. Omdat Infantino het plan eigenhandig uitvoerde en niemand binnen de FIFA daarbij betrok, lijkt het erop dat de dagen van de Zwitser als voorzitter van de FIFA geteld zijn.
14: Nog de absolute koning van het voetbal. En had hij zich koest gehouden, dan was een herverkiezing een feit. Maar hij heeft zijn hand nu overspeeld. En daardoor is alles onzeker geworden. Ook zijn toekomst bij FIFA.
13: De presidentsverkiezingen voor het presidentschap van de FIFA zijn komend jaar maart, als Infantino niet voortijdig wordt afgezet. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist de Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder twee keer. Simon Jansen maakte de vijfde Rotterdamse treffer. Sparta kwam niet tot scoren in het oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuip Cup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior en Cambuur trappen dat af op vrijdagavond op 7 augustus. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. En dan nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht meer sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van zo'n 29 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl. En dan krijgt u voor mij nog twee files. Eentje op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Wegwerkzaamheden zijn daar. De rechter rijstrook is dicht op de Moerdijkbrug. En dan de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting A15 en afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn. 3 kilometer, 5 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
17: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
16: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein, eindeloos werelds eten.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. De woning die vannacht is beschoten in Portugal is door de politie verzegeld voor onderzoek. Twee personen op een scooter beschoten de woning aan de Lange Zandtolweg met een automatisch vuurwapen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Opmerkelijk is dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren, omdat ze even verderop aanwezig waren bij een ongeluk met een motor en de schoten hoorden. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En het Hoogheemraadschap van Delfland sluit in de nacht van dinsdag op woensdag alle sluizen richting de Nieuwe Waterweg door de aanhoudende droogte. Zowel de beroeps- als de recreatievaart kunnen geen gebruik meer maken van de parksluizen in Rotterdam. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al langere tijd dicht. Ook het onttrekken van water aan sloten, vaarten en meren wordt verboden. Het is voor het eerst dat er dermate zware maatregelenpakketten worden afgeroepen door het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap geeft ook toe te gaan handhaven op de maatregelen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. En een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot twee keer toe geweersalvo's hadden gehoord. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn op het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij en zijn ook geen aanhoudingen verricht. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist De Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte de 5e Rotterdamse treffer. Sparta kwam niet tot scoren in het oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dat op vrijdagavond af met Cambuur Leeuwarden in Leeuwarden. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het kasteel. En dan krijgt u van mij nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run.
0: Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
13: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
14: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
16: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
18: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
19: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
20: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Ik doe het voor gezonde nieren.
24: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
25: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Philip van Es met het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. De woning die vannacht is beschoten in Portugal is door de politie verzegeld voor onderzoek. Twee personen op een scooter beschoten de woning aan de Lange Zandtolweg met een automatisch vuurwapen. Zo'n 10 schoten troffen de woning. Opmerkelijk is dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren, omdat ze even verderop aanwezig waren bij een ongeluk met een motor en de schoten hoorden. Volgens een 112-correspondent was de bewoonster op het moment van de schietpartij thuis, maar raakte niet gewond. De politie heeft camerabeelden uit de buurt opgevraagd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En het Hoogheemraadschap van Delfland sluit in de nacht van dinsdag op woensdag alle sluizen richting de Nieuwe Waterweg door de aanhoudende droogte. Zowel de beroeps- als de recreatievaart kunnen geen gebruik meer maken van de parksluizen in Rotterdam. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al langere tijd dicht. Ook het onttrekken van water aan sloten, vaarten en meren wordt verboden. Het is voor het eerst dat er dermate zware maatregelenpakketten worden afgeroepen door het Hoogheemraadschap. Het Hoogheemraadschap geeft ook toe te gaan handhaven op de maatregelen. Wie zich er niet aan houdt, riskeert een boete. En een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Ommoordse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot twee keer toe geweersalvo's hadden gehoord. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn op het Ommoordse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij en zijn ook geen aanhoudingen verricht. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior ook haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. In Zelhem waren de Kralingers met 5-1 te sterk voor eerste divisionist De Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte de 5e Rotterdamse treffer. Sparta kwam niet tot scoren in het oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuipcup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt dat op vrijdagavond af met Cambuur Leeuwarden in Leeuwarden. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het Kasteel. En dan krijgt u van mij nog het weer. Veel zon met wat wolkenvelden. De maximumtemperatuur komt uit op 26 graden. Vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: inkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van het nieuws uit de regio ga je naar rijnmond.nl of de Rijnmond-app. Ik heb een overzicht van het nieuws voor je. Mijn naam is Philip van Es. Een man die zijn hond uitliet ontdekte vanochtend kogelhulzen van een schietpartij in het Omhoortse veld in Rotterdam. De politie was 's nachts al gebeld door buurtbewoners die tot 2 keer toe geweersalvo's hadden gehoord. Diezelfde nacht vond de politie geen aanwijzingen van een schietpartij. 'S Ochtends werden er zeker 9 kogelhulzen veiliggesteld, zo meldt een 112-correspondent. Ook zou er op een tweede plek geschoten zijn op het Omhoortse veld, maar die plek is nog niet gevonden. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de schietpartij. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En een speciaal schip van het Werkendamse Rapid Shipping begint vandaag aan een grote operatie op de rivier de Donau. In Bulgarije is dat. Daar ligt al dagen een riviercruiseschip vast op een zandbank. Met een zogenoemde sleephopperzuiger wordt geprobeerd om het schip los te krijgen, meldt scheepvaartwebsite Schuttevaar. Gelukkig voor de cruisegangers hoeven zij daar niet op te wachten. Ze zijn een paar dagen geleden al geëvacueerd door de Bulgaarse politie, omdat het eten en drinken aan boord begon op te raken. En zoals verwacht is het vandaag druk op de Europese wegen van en naar populaire vakantiebestemmingen. Dat geldt vooral in Frankrijk, waar op het piekmoment om 12 uur ruim 1000 kilometer file was. Automobilisten moesten geduld hebben, meldt de ANWB. Op het drukste moment was de vertraging op de Autoroute du Soleil tussen Lyon en Orange 3,5 uur. Ook op de A9 richting de Spaanse grens was het aansluiten. Dat geldt ook voor mensen die door de Gotthardtunnel in Zwitserland moeten. De ANWB zegt dat het opvalt dat er ook lange files staan op wegen richting Scandinavische landen. De vertragingen nemen intussen langzaam af. En met de Eredivisie voor de boeg heeft Excelsior haar laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. De Kralingers waren met 5-1 te sterk voor eerste divisionist De Graafschap. Namens Excelsior scoorden Gian de Recht en David Garden ieder 2 keer. Simon Jansen maakte de 5e Rotterdamse treffer. Sparta speelde op het eigen kasteel en kwam niet tot scoren in het oefenduel tegen het Duitse MSV Duisburg. Er werd met 0-0 gelijk gespeeld. Feyenoord speelt morgen in de eigen Kuip tegen Atalanta Bergamo om de Kuip Cup. Volgende week begint het voetbalseizoen. Excelsior trapt op vrijdag de Eredivisie af met Cambuur Leeuwarden. Gebeurt ook in Leeuwarden. En Sparta en Feyenoord nemen het op zondag 9 augustus tegen elkaar op het Kasteel. Dan nog het weer, vanavond en vannacht zon met sluierbewolking. De temperatuur daalt naar een minimum van 13 graden. Morgen overwegend zonnig met maxima van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

And I touched your face, narcotic mindful lace. And

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Winkelcentrum Zuidplein proef je smaken van over de hele wereld. Van Surinaamse broodjes tot Japanse sushi, Turkse kuslemmen en Antilliaanse trukkiepan. Ontdek het zelf. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos werelds eten.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkens Verf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Dit
1: is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

pen en neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: goed. Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: do something. Let's make a bet.
1: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond.

nation like Naomi Campbell. It's me. Come sing. It's all me. I'm on

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Hello.